0: oma en oma, als breed en wat praat. Ik had net hier een song gemaakt om te zeggen, baie dankie. En je vertelt, je was die beste oma in de wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Tsebe, Ramogwebana, Tsamaya, live the music. On 107.5 FM.